Ja, meneer Bert, wat zegt die Duitse daar, hè? Gasköppe. Die Presse, hè? Armer Bertie.